0: op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 mensen omgekomen, melden lokale autoriteiten. 27 anderen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak een grote explosieve lading die naar het doelwit zweven. Bij Russische aanvallen in andere delen van Oekraïne vielen afgelopen dag 6 doden. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen, melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Een vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Door een bosbrand in het oosten van Spanje is al meer dan 2300 hectare aan natuur verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnen blijven. Op het WK voetbal heeft Argentinië met veel moeite gewonnen van Kaapverdië. De Argentijnen kwamen in de eerste helft op voorsprong door een goal van Messi. Maar na rust maakte de in Nederland geboren Diroy Duarte voor Kaapverdië de 1-1. Na een spannende verlenging eindigde de wedstrijd uiteindelijk in 3-2. Met de overwinning gaat Argentinië door naar de 8e finales. De tegenstander is dan Egypte. En dat won gisteravond na penalties van Australië. Het weer, in het noorden wat regen. Het is ongeveer een graad of 12. Komende dag in het noorden bewolkt. Verder in het land veel zon en maximaal 26 graden.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Odido, kanaal 508. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 doden gevallen bij een Russische aanval, meldt de regionale gouverneur. Meerdere appartementsgebouwen en winkels zouden zijn geraakt. 27 mensen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak een grote explosieve lading die naar een doelwit zweven. Eerder gisteren voerde Rusland ook al aanvallen uit op Oekraïne. Daarbij kwamen 6 mensen om het leven. De bosbranden in het oosten van Spanje zijn nog steeds niet onder controle. Het vuur verspreidt zich snel en al meer dan 2300 hectare natuur is verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt, moeten tienduizenden mensen binnenblijven. De branden volgen op droogte en extreem warme weken. Ook in Portugal woeden bosbranden. Daar zijn sinds woensdag 9 mensen gewond geraakt. Onderzoekers stellen dat de drones die vorig jaar werden gespot boven vliegbasis Volkel en Eindhoven hoogstwaarschijnlijk van Russische schepen kwamen. Die lagen destijds voor de Nederlandse kust. Volgens de onderzoekers van een Britse denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. In het Verenigd Koninkrijk is een zeldzame druk van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring gevonden. Het document uit 1776 zat verstopt tussen oude papieren van een Amerikaans schip. Het werd ontdekt door een vrijwilliger. In het document verklaarden de 13 Amerikaanse kolonies dat ze niet langer onder Brits gezag wilden staan. Daarmee werd de VS precies 250 jaar geleden onafhankelijk. Het weer, steeds meer bewolking met vooral in het noorden kans op regen. Het is een graad of 12. Komende dag in het noorden nog steeds regen bij 20 graden. In het zuiden volop zon en 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Wij willen graag vrienden met jou worden. Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook. Dat is leuk.

gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.
1: Ook op zaterdag de leukste muziek op jouw radio. Dit is Flevoland.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. En vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. 3 mannen die verdacht werden van betrokkenheid bij de moord op een Noord-Ierse journalist zijn vrijgesproken. Lyra McKee werd in 2019 doodgeschoten toen ze werd aan het filmen was bij rellen in Londonderry. Haar dood maakte in het Verenigd Koninkrijk veel los. De 29-jarige McKee werd gezien als veelbelovende journalist. De mannen die terecht stonden hebben de schutter volgens justitie aangespoord, maar volgens de rechter is daarvoor niet genoeg bewijs. 7 jaar na de dood van McKee is nog altijd niemand veroordeeld. Na de 2 verwoestende aardbevingen van vorige week in Venezuela is het dodental opgelopen tot ruim 2600. Waarschijnlijk loopt dat aantal nog verder op. Er zijn ruim 12.000 gewonden en tienduizenden mensen worden nog vermist. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar slachtoffers onder het puin. Argentinië heeft met veel moeite de 8e finales van het WK voetbal bereikt. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1, waarna verlenging nodig was. De wedstrijd eindigde uiteindelijk in 3-2. Argentinië speelt dinsdag in de 8e finales tegen Egypte. Het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust tot 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Walter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juli tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 6 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. En vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. In de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 doden gevallen bij een Russische aanval, meldt de regionale gouverneur. Meerdere appartementsgebouwen en winkels zouden zijn geraakt en 27 mensen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak grote explosieve lading die naar het doelwit zweven. Door een bosbrand in het oosten van Spanje is al meer dan 2300 hectare natuur verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnenblijven. Colombia heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. Het land won met 1-0 van Ghana. Eerder vannacht heeft ook titelverdediger Argentinië zich geplaatst. Dat ging met veel moeite. De Argentijnen kwamen tegen Kaapverdië in de eerste helft op voorsprong door een goal van Messi. Maar na rust maakte de in Nederland geboren Di Roy Duarte de 1-1. Na een spannende verlenging eindigde de wedstrijd uiteindelijk in 3-2. In de 8e finale speelt Argentinië tegen Egypte. De tegenstander van Colombia is Zwitserland. Het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust en 27 in het zuiden.
1: Dit is Flevoland.
0: Goedemorgen. Het komende uur de lekkerste muziek.

Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Walter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juli tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.

0: We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.
1: Je luistert naar Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De drones die vorig jaar werden gezien boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer het doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 mensen omgekomen, melden lokale autoriteiten. 27 anderen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak een grote explosieve lading die naar het doelwit zweven. Bij Russische aanvallen in andere delen van Oekraïne vielen de afgelopen dag 6 doden. In een flat in het centrum van Sneek heeft vanochtend een grote brand gewoed. Omdat het om een oud gebouw ging, schaalde de brandweer snel op. Het vuur brak uit op de 4e verdieping. Bewoners van omliggende appartementen zijn uit hun huis gehaald. De brandweer had het vuur snel onder controle. Het is nog niet duidelijk of er slachtoffers zijn bij de brand in Sneek. En popster Taylor Swift is getrouwd met American voetbalspeler Travis Kelce. Voor het huwelijk in Madison Square Garden in New York waren zo'n 1000 vrienden uitgenodigd, onder wie Ed Sheeran en Steven Spielberg. Acteur Adam Sandler trad op als ambtenaar van de burgerlijke stand. Het bruidspaar had de details van het huwelijk voor een groot deel geheim gehouden. Het showbizhuwelijk wordt in de VS koninklijk genoemd. Swift is wereldberoemd en werd in 2023 door Time Magazine uitgeroepen tot persoon van het jaar. En het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon. Bij 20 graden langs de kust tot 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Goedemorgen. Het komende uur de lekkerste muziek.

TV of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Walter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juli tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.

0: ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer?
1: Heb je even voor...
0: Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer.

online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

0: op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.
1: De leukste muziek. Dit is Flevoland in het weekend.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op KPN-kanaal 505. Nu het nieuws van 8 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het geweld dat agenten gebruikten bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist was volgens de politie noodzakelijk. Maar of het ook goed is uitgevoerd, wil de politie niet zeggen. Bij het incident trok een agent een vrouw omver die later zwanger bleek te zijn. Beelden daarvan leidden tot veel verontwaardiging. Inmiddels is het optreden van de betrokken agenten beoordeeld, maar dat oordeel wordt niet openbaar gemaakt. Volgens de politie gaat het om een intern proces bedoeld om van te leren. De betrokken agent wordt ook niet bestraft. Duizenden mensen hebben zich verzameld bij de grote Mosalla-moskee in Teheran. Daar begint vandaag de uitvaart van de omgekomen Ayatollah Ali Khamenei. De hoogste geestelijk leider van Iran werd eind februari gedood bij een Amerikaans-Israëlische aanval aan het begin van de oorlog. Het afscheid duurt 6 dagen. Dit weekend ligt het lichaam van Khamenei opgebaard. Maandag trekt er een rouwstoet door de hoofdstad en donderdag wordt Khamenei begraven in zijn geboorteplaats Mashhad. Een deel van de stoffelijke resten van het hulmeisje is zoek. Eerder dit jaar bleek de schedel verdwenen en nu is ook de onderkaak weg. Het lichaam van het onbekende meisje werd in 1976 gevonden op een parkeerplaats langs de A12 bij Maarsbergen. In april bleek dat het graf geopend was. Het Openbaar Ministerie had dat gedaan om nogmaals onderzoek te doen naar de identiteit van het meisje. Het herbegraven van de resten ging niet volgens plan. De schedel is inmiddels gevonden en teruggeplaatst, meldt RTV Utrecht. Het is Kaapverdië net niet gelukt om zich te plaatsen voor de volgende ronde van het WK voetbal. Argentinië bleek in de verlenging te sterk. Het werd uiteindelijk 3-2. En ook Colombia is door. Het land won met 1-0 van Ghana. Het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust tot 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. 100 jaar Miles Davis. Chief Zion Atunde Adjoa, voorheen Christian Scott en het Jazz Orchestra of het Concertgebouw brengen een ode aan de jazzheld op 11 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
8: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel.
9: Hé, het licht doet het niet.
10: Ik heb geen bereik.
11: Hebben we nog wel water?
12: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
13: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
14: Vers! Aan tafel!
15: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
1: Dit is Flevoland.
0: Goedemorgen. Het komende uur, de lekkerste muziek.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanuit het noordwesten worden geregeld wolkenvelden aangevoerd en daaruit kan ook een spatje lichte regen of motregen vallen. Verder naar het zuiden, ja, daar is meer ruimte voor de zon en blijft het overwegend droog. Deze tweedeling tussen noord en zuid houdt de rest van de dag aan en de temperatuur varieert tussen de 19 graden langs de grote meren en 22 of 23 graden in Almere. Verder waait het ook stevig door af en toe uit het noordwesten met windkracht 4 of windkracht 5.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedemorgen.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Zet je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Wolter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juni tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.
1: Ook op zaterdag, de leukste muziek op jouw radio. Dit is Flevoland.

0: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
1: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Bij ons in de Jordaan. Vier het Amsterdamse lied met Karin Bloemen, Glennis Grace en Jamai. Tijdens Amsterdam in Concert op 18 en 19 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
5: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
6: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
7: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
8: Rook?
7: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
8: Nee, rook. Uit de meterkast.
6: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
7: Zo, koffie?
6: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
9: Straks op de radio... De lekkerste muziek.
10: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706. Nu het nieuws van 9 uur.
11: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De Duitse politie is bezig met het opruimen van blokkades in de stad Erfurt in het midden van het land. Er wordt gedemonstreerd vanwege het partijcongres van de radicaal-rechtse partij AfD. Demonstranten hebben geprobeerd om wegen te blokkeren. Volgens zender ZDF hebben sommige demonstranten zich vastgelijmd aan de tramrails in de stad. Een regionale omroep zegt dat het lokale partijkantoor is aangevallen met vuurwerk en verfbommen. Daarbij zouden ook agenten gewond zijn geraakt. Er worden zo'n 50.000 demonstranten verwacht in Erfurt. Het geweld dat agenten gebruikten bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist was volgens de politie noodzakelijk. Maar of het ook goed is uitgevoerd wil de politie niet zeggen. ...in het midden van het land. Er wordt gedemonstreerd vanwege het partijcongres van de radicaal-rechtse partij AfD. Demonstranten hebben geprobeerd om wegen te blokkeren. Volgens zender ZDF hebben sommige demonstranten zich vastgelijmd aan de tramrails in de stad. Een regionale omroep zegt dat het lokale partijkantoor is aangevallen met vuurwerk en verfbommen. Daarbij zouden ook agenten gewond zijn geraakt. Er worden zo'n 50.000 demonstranten verwacht in Erfurt. Het geweld dat agenten gebruikten bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist was volgens de politie noodzakelijk. Maar of het ook goed is uitgevoerd wil de politie niet zeggen. Bij het incident trok een agent een vrouw omver die later zwanger bleek te zijn. Beelden daarvan leidden tot veel verontwaardiging. Inmiddels is het optreden van de betrokken agenten beoordeeld, maar dat oordeel wordt niet openbaar gemaakt. Volgens de politie gaat het om een intern proces bedoeld om van te leren. De betrokken agent wordt niet bestraft. Duizenden mensen hebben zich verzameld bij de grote Mosalla-moskee in Teheran. Daar begint vandaag de uitvaart van de omgekomen Ayatollah Ali Khamenei. De hoogste geestelijk leider van Iran werd eind februari gedood bij een Amerikaans-Israëlische aanval aan het begin van de oorlog. Het afscheid duurt 6 dagen. Dit weekend ligt het lichaam van Khamenei opgebaard. Maandag trekt er een rouwstoet door de hoofdstad. Donderdag wordt Khamenei begraven in zijn geboorteplaats Mashhad. Een flatgebouw in Sneek is vanochtend ontruimd vanwege een grote brand. In een appartement op de 4e etage brak de brand uit. De brandweer schaalde op omdat het een oud gebouw is. De brand in Sneek was snel onder controle. Het is nog niet bekend of er slachtoffers zijn. Het weer, vanochtend zon en wolken. In het noorden neemt de bewolking vanmiddag toe. En is er ook kans op wat regen. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Morgen iets meer kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
12: Donderdag 16 juli in het avondje. De pianobar popquiz met Visser en de Vries. Voor iedereen die van muziek houdt. Een popquiz zonder moeilijke vragen, maar een avond vol gezelligheid met de muziek van Reens de Bakker en Marco Horen. Maak een team met je moos, familie, buren, je sportploeg of met wie dan ook. Tickets bestel je via urkfm.nl. Maar wacht niet te lange. Tot donderdag 16 juli in het avondje.
13: Urkfm.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft ingegrepen bij grote demonstraties tegen de AfD. De radicaal-rechtse partij houdt het partijcongres in de stad Erfurt. Duizenden mensen komen daar demonstreren tegen fascisme en vreemdelingenhaat. De betogers proberen de stad onbereikbaar te maken voor aanhangers van de partij en het openbaar vervoer te ontregelen. Omdat ze met veel zijn, is het de politie nog niet gelukt alle wegen weer vrij te maken. Vanochtend vroeg werd het lokale partijkantoor van de AfD al aangevallen met vuurwerk en verfbommen. Het geweld dat agenten gebruikten bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist was volgens de politie noodzakelijk. Maar of het ook goed is uitgevoerd wil de politie niet zeggen. Bij het incident trok een agent een vrouw omver die later zwanger bleek te zijn. Beelden daarvan leidden tot veel verontwaardiging. Inmiddels is het optreden van de betrokken agenten beoordeeld, maar dat oordeel wordt niet openbaar gemaakt. Volgens de politie gaat het om een intern proces bedoeld om van te leren. De betrokken agent wordt niet bestraft. Bij een brand op een boot in Amsterdam is iemand om het leven gekomen. De brand brak rond 5 uur uit op een bootje in de wijk De Baasjes. Op foto's is te zien dat de boot voor een groot deel verwoest is. Volgens stadszender AT5 is de omgeving afgezet voor politieonderzoek. Een deel van de stoffelijke resten van het Hulmeisje is zoek. Eerder dit jaar bleek de schedel verdwenen en nu is ook een onderkaak weg. Het lichaam van het onbekende meisje werd in 1976 gevonden op een parkeerplaats langs de A12 bij Maarsbergen. In april bleek dat het graf geopend was. Het Openbaar Ministerie had dat gedaan om nogmaals onderzoek te doen naar de identiteit van het meisje. Het herbegraven van de resten ging niet volgens plan. Inmiddels is de schedel weer gevonden en teruggeplaatst, meldt RTV Utrecht. Het weer, vanochtend zon en wolken. In het noorden neemt de bewolking toe, is vanmiddag ook kans op wat regen. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Morgen iets meer kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
2: Donderdag 16 juli in het avondje. De pianobar popquiz met Visser en de Vries. Voor iedereen die van muziek houdt. Een popquiz zonder moeilijke vragen, maar een avond vol gezelligheid met de muziek van Rens de Bakker en Marco Horen. Maak een team met je moos, familie, buren, je sportploeg of met wie dan ook. Tickets bestel je via urkfm.nl. Maar wacht niet te langer. Tot donderdag 16 juli in het avondje.
0: Urk FM.

0: op Urk FM.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op de Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg. Dat melden zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten. Onder meer een lokale haven en olieterminal zouden zijn geraakt. De gouverneur van het gebied spreekt van een grote aanval. Er zouden geen slachtoffers zijn. Oekraïne heeft dit jaar de aanval op Russische energieinfrastructuur opgevoerd. In de Duitse stad Erfurt is het lokale partijkantoor van de radicaal-rechtse AfD aangevallen met vuurwerken en verfbommen. In de stad is vandaag een partijcongres. Duitse media schrijven dat demonstranten ook wegen hebben geblokkeerd. De politie probeert de betogers tegen te houden en de blokkades weg te halen. Bij een woningbrand in Sneek is een vrouw van 61 omgekomen. Vanochtend vroeg brak brand uit in een appartement op de vierde verdieping. Hoe de brand is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. Volgens de veiligheidsregio waren er de afgelopen nacht al hulpdiensten bij de woning na meldingen van onrust. De politie doet onderzoek. Omliggende woningen werden ontruimd. De bewoners zijn opgevangen door de gemeente. Friesland Campina heeft begin dit jaar een dwangsom moeten betalen aan de provincie Gelderland. De provincie had de dwangsom opgelegd omdat het bedrijf bij een explosie in Borculo een jaar geleden pas uren later de brandweer belde. Bij die explosie kwam een grote oranje rookwolk met gevaarlijke stoffen vrij. Omdat Friesland Campina in januari opnieuw een incident te laat melden, moet het de dwangsom van €5.000 betalen. Ook zijn er nu strengere eisen bij het bedrijf. In een reactie aan Omroep Gelderland zegt het zuivelbedrijf maatregelen te hebben genomen. Het weer. In het midden en zuiden veel zon. In het noorden is er wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 26 graden vandaag. Morgen is er een mix van zon en wolken en een lokale bui. En dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Donderdag 16 juli in het avondje. De pianobar popquiz met Visser en de Vries. Voor iedereen die van muziek houdt. Een popquiz zonder moeilijke vragen, maar een avond vol gezelligheid met de muziek van Reens de Bakker en Marco Horen. Maak een team met je moos, familie, buren, je sportploeg of met wie dan ook. Tickets bestel je via urkfm.nl. Maar wacht niet te langer. Tot donderdag 16 juli in het avondje.
0: Dit is Urk FM.

0: Je luistert naar Urk FM. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg, melden zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten. Onder meer een lokale haven en olieterminal zouden zijn geraakt. De gouverneur van het gebied spreekt van een grote aanval. Er zouden geen slachtoffers zijn. Bij een woningbrand in Sneek is een vrouw van 61 omgekomen. Vanochtend vroeg brak brand uit in een appartement op de vierde verdieping. Hoe die is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. Volgens de veiligheidsregio waren er afgelopen nacht al hulpdiensten bij de woning na meldingen van onrust. Friesland Campina heeft begin dit jaar een dwangsom moeten betalen aan de provincie Gelderland. De provincie had de dwangsom opgelegd omdat het bedrijf bij een explosie in Borculo een jaar geleden pas uren later de brandweer belde. Bij die explosie kwam een grote oranje rookwolk met gevaarlijke stoffen vrij. Omdat Friesland Campina in januari opnieuw een incident te laat meldde, moest het de dwangsom van €5.000 betalen. Ook zijn er nu strengere eisen bij het bedrijf. In een reactie aan Omroep Gelderland zegt het zuivelbedrijf maatregelen te hebben genomen. Vanwege de hitte gaat in de VS een deel van het feest rond het 250-jarig bestaan vandaag niet door. Zo is de parade in de hoofdstad afgelast en gaat het festivalterrein later open. Het wordt meer dan 40 graden vandaag in Washington. Vandaag is er een grote vuurwerkshow. Verwacht wordt dat veel Amerikanen ook zelf vuurwerk zullen afsteken. Vanwege de droogte wordt gewaarschuwd voor branden. Ook op andere plekken in het land worden vieringen aangepast. Het weer, in het midden en zuiden veel zon, in het noorden meer bewolking. Het wordt 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en lokaal een bui. En dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Donderdag 16 juli in het avondje. De pianobar popquiz met Visser en de Vries. Voor iedereen die van muziek houdt. Een popquiz zonder moeilijke vragen, maar een avond vol gezelligheid met de muziek van Rens de Bakker en Marco Horen. Maak een team met je moos, familie, buren, je sportploeg of met wie dan ook. Tickets bestel je via urkfm.nl. Maar wacht niet te lange. Tot donderdag 16 juli in het avondje.
0: Dit is Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg. Dat melden zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten. Onder meer een lokale haven en olieterminal zouden zijn geraakt. Er zouden geen slachtoffers zijn. Oekraïne heeft dit jaar de aanvallen op Russische energie-infrastructuur opgevoerd. Opstandelingen in Mali hebben vanmorgen vroeg op verschillende plaatsen in het land steden aangevallen. Of er slachtoffers zijn is niet bekend. In de loop van de ochtend werd op sommige plekken nog geschoten, maar was het op andere plaatsen weer rustig. Touareg-rebellen van de FLA bevestigden in een boodschap dat ze betrokken zijn bij de aanval. De separatisten voerden eind april grootschalige aanvallen uit op het regeringsleger in samenwerking met moslim-extremisten van een tak van Al-Qaeda. Het is onduidelijk of die groep ook nu weer meedoet aan de gevechten. Bij een woningbrand in Sneek is een vrouw van 61 omgekomen. Vanochtend vroeg brak brand uit in een appartement op de vierde verdieping. Hoe die is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen, is nog niet duidelijk. Volgens de veiligheidsregio waren er de afgelopen nacht al hulpdiensten bij de woning na meldingen van onrust. Een Amerikaanse tiener heeft voor $3 een bijzonder kledingstuk bij een kringloopwinkel gekocht. Het bleek te gaan om een opwarmshirt van basketballegende Wilt Chamberlain van de LA Lakers. Op een veiling is er inmiddels $12.000 geboden, maar veilinghuis Sotheby's denkt dat het wel een $250.000 waard kan zijn. Volgens het veilinghuis is dit shirt uniek omdat Chamberlain het droeg toen hij in 1973 na 15 seizoenen afscheid nam. De man van 19 hoopt na de veiling niet meer te hoeven werken. Het weer, in het midden en zuiden veel zon. In het noorden wat meer bewolking en het wordt 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een enkele bui. En dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Donderdag 16 juli in het avondje. De pianobar popquiz met Visser en de Vries. Voor iedereen die van muziek houdt. Een popquiz zonder moeilijke vragen, maar een avond vol gezelligheid met de muziek van Rens de Bakker en Marco Horen. Maak een team met je moos, familie, buren, je sportploeg of met wie dan ook. Tickets bestel je via urkfm.nl. Maar wacht niet te langer. Tot donderdag 16 juli in het avondje.
0: Dit is Urk FM.

0: muziek op Urk FM. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Jelle Suibring met het NOS Journaal. Opstandelingen in Mali hebben vanmorgen vroeg op verschillende plaatsen in het land steden aangevallen. Of er slachtoffers zijn is niet bekend. Rebellen van de FLA bevestigen dat ze betrokken zijn bij de aanval. De separatisten voerden eind april grootschalige aanvallen uit op het regeringsleger in samenwerking met moslim-extremisten van een tak van Al-Qaeda. Het is onduidelijk of die groep er nu ook weer meedoet aan de gevechten. Bij Oekraïnse aanvallen zijn olieinstallaties in de buurt van Sint-Petersburg in Rusland geraakt. Een lokale haven en een olieterminal zouden zijn geraakt. De Russische gouverneur in het gebied spreekt van een grote aanval, maar zegt ook dat er geen slachtoffers zijn. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat er ook een Russische marinebasis is geraakt. Het Australische Great Barrier Reef komt toch niet op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed. Er wordt al langer gewaarschuwd dat het grootste koraalrif ter wereld moet worden toegevoegd omdat het in gevaar is. Door klimaatverandering verbleekt het koraal en sterft het af. Maar volgens UNESCO is het rif de afgelopen jaren veerkrachtiger geworden en heeft Australië goede stappen ondernomen om het koraalrif beter te beschermen. Het Great Barrier Reef is zo'n 2400 kilometer lang en er leven zo'n 400 soorten koraal. Een Amerikaanse tiener heeft voor $3 een bijzonder kledingstuk bij een kringloopwinkel gekocht. Het bleek te gaan om een opwarmshirt van basketballegende Wilt Chamberlain van de LA Lakers. Op een veiling is er inmiddels $12.000 geboden, maar veilingshuis Sotheby's denkt dat het wel een $250.000 waard kan zijn. Volgens het veilinghuis is dit shirt uniek omdat Chamberlain het droeg toen hij in 1973 na 15 seizoenen afscheid nam. De man van 19 hoopt na de veiling niet meer te hoeven werken. Het weer in het midden en zuiden veel zon, in het noorden wat meer bewolking en het wordt 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Donderdag 16 juli in het avondje. De pianobar popquiz met Visser en de Vries. Voor iedereen die van muziek houdt. Een popquiz zonder moeilijke vragen, maar een avond vol gezelligheid met de muziek van Rens de Bakker en Marco Horen. Maak een team met je moos, familie, buren, je sportploeg of met wie dan ook. Tickets bestel je via urkfm.nl. Maar wacht niet te langer. Tot donderdag 16 juli in het avondje.
0: Lekkere muziek hier op Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de bosbranden in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuisblijven. De brandweer heeft een groep kinderen die op vakantiekamp was geëvacueerd. In Spijkenisse is een man opgepakt voor meerdere zedenzaken in korte tijd. De man zou gisteren hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen. Hij zou haar de borstjes in hebben getrokken. Ook op andere plekken in de

0: stad onder Rotterdam zou hij hebben toegeslagen. Via Burgernet werd een signalement verspreid. De opgepakte man is een dertiger. Het Australische Great Barrier Reef komt toch niet op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed. Er wordt al langer gewaarschuwd dat het grootste koraalrif ter wereld moet worden toegevoegd omdat het in gevaar is. Door klimaatverandering verbleekt het koraal en sterft het af. Maar volgens UNESCO is het rif de afgelopen jaren veerkrachtiger geworden en heeft Australië goede stappen genomen om het koraalrif beter te beschermen. Het Great Barrier Reef is zo'n 2400 kilometer lang en er leven zo'n 400 soorten koraal. In de Verenigde Staten wordt het 250-jarig bestaan van het land gevierd. Niet alle festiviteiten gaan door vanwege de hitte. In de hoofdstad Washington is de parade afgelast. Het kan er meer dan 40 graden worden in de stad. Ook op andere plekken worden vieringen aangepast. Het weer, in het midden en zuiden veel zon, in het noorden wat meer bewolking bij 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Donderdag 16 juli in het avondje. De Pianobar Popquiz met Visser en de Vries. Voor iedereen die van muziek houdt. Een popquiz zonder moeilijke vragen, maar een avond vol gezelligheid met de muziek van Rens de Bakker en Marco Horen. Maak een team met je moos, familie, buren, je sportploeg of met wie dan ook. Tickets bestel je via urkfm.nl. Maar wacht niet te langer. Tot donderdag 16 juli in het avondje.
2: Lekkere muziek op Urk FM.

0: is nieuws op Urk FM.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de bosbranden in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuisblijven. De brandweer heeft een groep kinderen die op vakantiekamp was geëvacueerd. In Spijkenisse is een man opgepakt voor meerdere zedenzaken in korte tijd. De man zou gisteren hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen. Hij zou haar de borstjes in hebben getrokken. Ook op andere plekken in de stad onder Rotterdam zou hij hebben toegeslagen. Via Burgernet werd een signalement verspreid. De opgepakte man is een dertiger. Het Australische Great Barrier Reef komt toch niet op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed. Er wordt al langer gewaarschuwd dat het grootste koraalrif ter wereld moet worden toegevoegd omdat het in gevaar is. Door klimaatverandering verbleekt het koraal en sterft het af. Maar volgens UNESCO is het rif de afgelopen jaren veerkrachtiger geworden en heeft Australië goede stappen genomen om het koraalrif beter te beschermen. Het Great Barrier Reef is zo'n 2400 kilometer lang en er leven zo'n 400 soorten koraal. In de Verenigde Staten wordt het 250-jarig bestaan van het land gevierd. Niet alle festiviteiten gaan door vanwege de hitte. In de hoofdstad Washington is de parade afgelast. Het kan er meer dan 40 graden worden in de stad. Ook op andere plekken worden vieringen aangepast. Het weer, in het midden en zuiden veel zon, in het noorden wat meer bewolking bij 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Donderdag 16 juli in het avondje. De pianobar popquiz met Visser en de Vries. Voor iedereen die van muziek houdt. Een popquiz zonder moeilijke vragen, maar een avond vol gezelligheid met de muziek van Rens de Bakker en Marco Horen. Maak een team met je moos, familie, buren, je sportploeg of met wie dan ook. Tickets bestel je via urkfm.nl. Maar wacht niet te lange. Tot donderdag 16 juli in het avondje.
0: Urk FM.

0: Dit is het nieuws op RUC FM.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de bosbranden in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuis blijven. De brandweer heeft een groep kinderen die op vakantiekamp was geëvacueerd. In Spijkenisse is een man opgepakt voor meerdere zedenzaken in korte tijd. De man zou gisteren hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen. Hij zou haar de borstjes in hebben getrokken. Ook op andere plekken in de stad onder Rotterdam zou hij hebben toegeslagen. Via Burgernet werd een signalement verspreid. De opgepakte man is een dertiger. Het Australische Great Barrier Reef komt toch niet op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed. Er wordt al langer gewaarschuwd dat het grootste koraalrif ter wereld moet worden toegevoegd omdat het in gevaar is. Door klimaatverandering verbleekt het koraal en sterft het af. Maar volgens UNESCO is het rif de afgelopen jaren veerkrachtiger geworden en heeft Australië goede stappen genomen om het koraalrif beter te beschermen. Het Great Barrier Reef is zo'n 2400 kilometer lang en er leven zo'n 400 soorten koraal. In de Verenigde Staten wordt het 250-jarig bestaan van het land gevierd. Niet alle festiviteiten gaan door vanwege de hitte. In de hoofdstad Washington is de parade afgelast. Het kan er meer dan 40 graden worden in de stad. Ook op andere plekken worden vieringen aangepast. Het weer, in het midden en zuiden veel zon, in het noorden wat meer bewolking bij 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Donderdag 16 juli in het avondje. De pianobar popquiz met Visser en de Vries. Voor iedereen die van muziek houdt. Een popquiz zonder moeilijke vragen, maar een avond vol gezelligheid met de muziek van Rens de Bakker en Marco Horen. Maak een team met je moos, familie, buren, je sportploeg of met wie dan ook. Tickets bestel je via urkfm.nl. Maar wacht niet te lange. Tot donderdag 16 juli in het avondje.
0: Je luistert naar Urk FM.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de bosbranden in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuisblijven. De brandweer heeft een groep kinderen die op vakantiekamp was geëvacueerd. In Spijkenisse is een man opgepakt voor meerdere zedenzaken in korte tijd. De man zou gisteren hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen. Hij zou haar de borstjes in hebben getrokken. Ook op andere plekken in de stad onder Rotterdam zou hij hebben toegeslagen. Via Burgernet werd een signalement verspreid. De opgepakte man is een dertiger. Het Australische Great Barrier Reef komt toch niet op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed. Er wordt al langer gewaarschuwd dat het grootste koraalrif ter wereld moet worden toegevoegd omdat het in gevaar is. Door klimaatverandering verbleekt het koraal en sterft het af. Maar volgens UNESCO is het rif de afgelopen jaren veerkrachtiger geworden en heeft Australië goede stappen genomen om het koraalrif beter te beschermen. Het Great Barrier Reef is zo'n 2400 kilometer lang en er leven zo'n 400 soorten koraal. In de Verenigde Staten wordt het 250-jarig bestaan van het land gevierd. Niet alle festiviteiten gaan door vanwege de hitte. In de hoofdstad Washington is de parade afgelast. Het kan er meer dan 40 graden worden in de stad. Ook op andere plekken worden vieringen aangepast. Het weer, in het midden en zuiden veel zon, in het noorden wat meer bewolking bij 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Donderdag 16 juli in het avondje. De pianobar popquiz met Visser en de Vries. Voor iedereen die van muziek houdt. Een popquiz zonder moeilijke vragen, maar een avond vol gezelligheid met de muziek van Rens de Bakker en Marco Horen. Maak een team met je moos, familie, buren, je sportploeg of met wie dan ook. Tickets bestel je via urkfm.nl. Maar wacht niet te lange. Tot donderdag 16 juli in het avondje.
0: Je luistert naar Urk FM.
3: You ever heard about that thing?

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de bosbranden in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuisblijven. De brandweer heeft een groep kinderen die op vakantiekamp was geëvacueerd. In Spijkenisse is een man opgepakt voor meerdere zedenzaken in korte tijd. De man zou gisteren hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen. Hij zou haar de borstjes in hebben getrokken. Ook op andere plekken in de stad onder Rotterdam zou hij hebben toegeslagen. Via Burgernet werd een signalement verspreid. De opgepakte man is een dertiger. Het Australische Great Barrier Reef komt toch niet op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed. Er wordt al langer gewaarschuwd dat het grootste koraalrif ter wereld moet worden toegevoegd omdat het in gevaar is. Door klimaatverandering verbleekt het koraal en sterft het af. Maar volgens UNESCO is het rif de afgelopen jaren veerkrachtiger geworden en heeft Australië goede stappen genomen om het koraalrif beter te beschermen. Het Great Barrier Reef is zo'n 2400 kilometer lang en er leven zo'n 400 soorten koraal. In de Verenigde Staten wordt het 250-jarig bestaan van het land gevierd. Niet alle festiviteiten gaan door vanwege de hitte. In de hoofdstad Washington is de parade afgelast. Het kan er meer dan 40 graden worden in de stad. Ook op andere plekken worden vieringen aangepast. Het weer, in het midden en zuiden veel zon. In het noorden wat meer bewolking bij 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Even wat angst aan de jari.
3: Van 8 tot 10 in op de Onder Suvenen. Welkom bij Love.

0: In God We Trust van Newsboys. Lekker openingsnummer, hè?
1: Wat een emotioneel moment.
0: Emotioneel?
1: Ja, voor jou.
0: Wat dan?
1: Nou, de laatste keer dat je hem in de playlist mocht zetten voor ja. Het seizoen.
0: Ja, inderdaad, ja.
1: Want?
0: Het is de laatste zinger van het seizoen. Ja. En waar is Joas?
1: Joas is weer als
0: hij is weer
1: de verloren zoon aan het uithangen.
0: Ja, hij is weer afvallig. Hij zit weer niet. En Joas die moest er even maar voor school doen. En ja, nou, hij ziet er niet.
1: Maar die zal er zo wel komen.
0: Hij zal zo wel even komen, ja. Want ik heb echt gewoon gestuurd zijn nice belukking stof voor half in de plant op dit moment. Dus ik zeg...
1: Mag wel op ski.
0: Geef gas, dat jij de 24 goed doet. Ja, dan moet op ski.
1: Als ik af van de kruil moet komen.
0: Ja.
1: Dan je nou, vind ik nog een weg.
0: Ja, helemaal moet hoe Joas rijdt.
1: Dat is. Nou, welkom allemaal bij de laatste uitzending van de seizoen. Als je leuke vragen hebt of zo, stuur gerust in de app in naar 0527-68-8910.
0: Ja, je kunt ons ook live bekijken in de studio naar de website urkfm.nl. Een grote rode knop, kijk live. En dan kun je ons office in de studio zien.
1: Ja, vorige week was het Joas een beurt om dit elke keer te zeggen, maar nu zal ik het zeggen. Gewoon lekker naar Insta toe en klik op de knoppen volgen bij het kanaal lovem-urkfm.
0: Ja, en die aardige belangrijke.
1: Dan worden wij even gelokker.
0: Ja, worden we aardig beleden.
1: En de belangrijkste, vergeet onze Spotify playlist niet te volgen.
0: Is dat de belangrijkste?
1: Ik denk wel toch?
0: Nee, ik weet het niet.
1: Het is, ja, ja, het is, wij zijn een radio, dus dat wordt, is het belangrijkste voor ons.
0: Oh, zo, oké. Okay, ja.
1: Muziek.
0: Muziek.
1: Die Spotify playlist die kun je vinden op de website van RKFM op ons kanaal of via Spotify.
0: Ja, en die is Albert nou aan het updaten, want Albert is weer nalatig geweest 10 weken lang. Ik was vanochtend was ik even aan het scrollen, want ja, ik was een paar nummers aan het uitkiezen van we moeten deze uitzending een beetje nummers draaien die we die jorrelen draait. En nou ja. Toen kwam ik in één keer erachter van, volgens mij missen er een paar nummers. Want ik had er toch gewoon een paar inzet, man.
1: Ik heb net weer 10 inzet, dus
0: kijk, nou,
1: het schiet lekker op.
0: Voor de volgers,
1: dan komen er zo met één nog bij.
0: Ja, dus voor de volgers kunnen die weer een paar mooie naar nummers luisteren. Dat komt van. Helemaal goed, ja. Hé, hey, Albert, hoe is het met je?
1: Met mij gaat het fantastisch. Ja? Wat een lekker weertje.
0: Ja, een heerlijk weertje. Maar
1: lekker
0: ook,
1: warm.
0: Het is ook bloedheet.
1: Je niet.
0: Nee.
1: Ik vind hier aardig koud in de
0: studio. Het is hier zo cool, hé. Ja, maar ik was hier dus vanochtend even om nog even die dingen op een rijtje te zetten. En ja, toen was het hier echt erg warm. Want de zon sting hier volop en de gordijnen zaten niet dicht.
1: Dus je dacht, nou, is het toen je binnenkwam. Ik nou, vond eerst de dierken.
0: Nee, vanochtend dus. Dus ik dacht vanochtend, weet je, ik knal ze lekker aan. Lekker vol aan blazen. Kom ik om een uur of 6, half 7 en kom ik terug. En toen was het zo'n koeling.
1: Ja, dat is nog te vol.
0: Ja, ja. Maar ja, het binnen wel warme dagen deze weken, hè?
1: Ja, en dan komt het weekend wordt het nog warm, begrepen. Dan wordt er 34 graden of zo, zag ik.
0: Op NOS, wat die net zijn, is het niet 36 graden voor vrijdag.
1: Goeie genacht.
0: Ja, het is
1: dat wordt niet, dat wordt niet slapen.
0: Nee, dat wordt het al niet slapen. Maar vrijdagavond slapen wij sowieso niet.
1: Wij niet, maar de luisteraars hopelijk wel.
0: Wat gaan we doen dan?
1: Ja, even karrekampen. Dan wordt het altijd heel erg laat en heel erg vroeg wakker worden.
0: Ja, ja. Wij gewoon gezellig op karrekamp. Maar het is inderdaad, daar zit heel weinig slaap bij in, denk ik.
1: Ja, dat komt wel goed.
0: Ja, ik heb er wel altijd zin aan. Ja, we zitten zo vlak voor de zomervakantie. En een vakantieplan.
1: Ik nog niet.
0: Nee?
1: Nee.
0: Helemaal
1: ik zat
0: niks.
1: Erover te denken om lekker op mijn huppie een huisje te huren.
0: Oh, je bent er zo niet. Je bent er zo niet.
1: Of op een camping in de rustel.
0: Nee,
1: lekker alleen met een bibel en mijn boek. Daarvan maak ik me wel.
0: Dan stapt hij op die brommer van hem. Rijdt hij naar de Veluwe. En dan rennen maar een gestol in zijn tent.
1: Daar rijd ik mijn moerauto van.
0: Oh ja. Dat is ondertussen een auto geloof ik.
1: Half. Van gebruik wel.
0: Man. Maar goed, ja, de zoomer komt er dus. Nou ja, de zoomer is er al. We hoeven niet maar te zeggen, hij komt er aan. Want hij is er ondertussen al, zo warm is het. En dat kunnen we ook buiten zien. Prachtig lange weer. En nou was ik even aan het scrollen van de week. En ik kwam in één keer een playlist sturen. En daar stingen Christian Summer Hits. christelijke zomerhit.
1: En toen hier een aantal uitgeplokt voor onze
0: Nou, even eentje. Want we zitten nu zelf in de uitzending met les de uitzending. Dus ik dacht, we moeten wel een beetje in de klassiekers gewoon draaien. Mm-hmm. Maar ja, ik heb toch even nou om hier nummertje om te starten. Heb ik er even in gezet. Om nou ja, even een beetje dat zomergevoel te krijgen. En het is dus een christelijk nummer. Het is wel iets anders christelijk dan bijvoorbeeld een Casting Crowns die je zingt. Want deze zanger die zingt echt gewoon over de schoonheid van bijvoorbeeld de zon. Het nummer heet ook Golden Hour van Nate Novak. En de zanger die zingt dan vooral over de dankbaarheid richting God. Over de mooie zonsondergang in de prachtige seizoen van de zomer.
1: Ik ben heel erg benijd.
0: Ja, het is gewoon zo'n lekker zoemers biertje. Dus ik dacht, leek mij wel even leuk om te draaien. Dus laten we dan lekker nog gaan luisteren. En dan binnen wij er tot 10 uur vanavond hier op Urk FM.

0: Trust in You van Lauren Daigle. En wat vond je van het zoomen nummertje, Albert?
1: Ik vond hem lekker klinken.
0: Ja, grappig nummertje, hè?
1: Die moeten we wel naar een volgendje, hoor.
0: Ja.
1: Voor een volgende seizoen.
0: Ja, daar vonden we gewoon even echt zo'n uitzending met zoomen, summer hits. Weet ik het allemaal. Er is nog Fulema, dus dat komt helemaal goed. Ja, dan komt volgend jaar weer in seizoen 2.
1: We hebben ook wel leuke thema's trouwens voor een volgende seizoen.
0: Zoomer.
1: De vier seizoenen.
0: Oh zo.
1: Alle seizoenen langs lopen.
0: Nou, er zijn er nog genoeg leuke thema's. Ik zou zeggen, Lotte, we gaan erin rondduiken wat we gewoon doen in deze uitzending.
1: Ja, want we hebben een beetje een unieke uitzending ook samengesteld. Ik dacht namelijk, weet je, Lotte, we even trogen.

0: En dat is dus ook het jongen waarop kijk terug. Want ik heb even mijn gang erop geteld. En in totaal hebben we afgelopen seizoen 19 afleveringen gemaakt. Dit is meer rekent. Dat is vrij veel. Eigenlijk nog 20 kwam ik vanochtend achter trouwens. Want 29 december was het eerst.
1: Ja.
0: En dat is flink wat. Dat is namelijk 19 of 20 keer dat we het evangelie aan jullie als luisteraars mogen vertellen. En om het seizoen af te sluiten, dacht ik, laten we terugkijken. En in de Bijbel is dat ook een heel belangrijk onderwerp. Denk bijvoorbeeld aan de belofte van de profeten, waarop steeds voor teruggegrepen. Maar je ziet het ook vaak teruggekomen in wat God het te doen en het zegt. Dat volk daarop teruggekijkt. En je kunt dat gebruiken als je toch God bidt. Dat je bijvoorbeeld kunnen zeggen, ja, u hebt het zelf beloofd. En in de komende gespreksblokjes wil ik alle thema's even kort langs lopen. Om de hoofdzaken er even uit te lichten. En eventueel er even over te praten. En het eerste thema waar we het overheen had, dat was gamen. Nou ja, ik wou eigenlijk jou eens vragen om een kernzin. Maar die had hij even naar me toe gestuurd. En hij zei, gamen kan een gezonde, ontspannen hobby zijn. Maar het moet niet boven God komen te staan. God zegt in zijn woord, ik ben de Heer uw God. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Nou, dat vind ik wel een mooie samenvatting van die uitzending.
1: Ja, ik denk het wel, ja. Ja, het is gewoon goed om inderdaad ontspanning te zoeken in gaming. Maar pas op dat er geen afgod voor je wordt.
0: De tweede thema-uitzending, die ging over Bijbel lezen. En Johannes, daar had je de leiding. Waar ging het over?
1: Ik heb die toen voorbereid met dat ik echt heb proberen uit te leggen wat de Bijbel is, wat het betekent. Ook voor christenen. Nou, de Bijbel is de gids in het leven voor elke christen. En ja, in de Bijbel kunnen we God ontmoeten. En we kunnen doorzien wie hij is, wat hij doet en wat hij zal doen.
0: Nou, dat spreekt ook wel voor zich, hartstikke duidelijk.
1: Ja.
0: Dankjewel. En dat is ook een extra aanmoediging voor de luisteraar om dan ook de Bijbel extra goed te gaan lezen. Ja. Aankomende zomer als waar je niet bent.
1: Wil je God ontmoeten?
0: Gewoon de Bijbel lezen. Nou, dat de thema die ging over vergeving. En vergeving is een mooi thema omdat het God over Gods liefde voor zondaren. Maar dat kan soms ook ongelooflijk lastig wezen. Maar soms kun je menselijkerwijs gesproken niet in hangen vergeven voor wat ik hier net doe. En toch roept God ons op om ook diegene te vergeven. Dan is het belangrijk om te bidden tot God. Want Jezus wil niet alleen ons vergeven, maar ook degene die ons pijn doen. En nou slond ik even een broggetje naast we het over bidden. Want dat was een volgende thema. Johannes, wat is bidden?
1: Ja, ik had toen in dat ongewarp had ik een zinnetje in de boven gezet. En volgens mij ook nog benoemd. Dat vond ik zelf wel een mooie. Dat is de sting. Gebed is de ademhaling van de ziel. Want een christen kan niet leven zonder gebed. Bidden is letterlijk praten met God. We mogen al onze verlangens, zorgen en dankzegging vuur brengen aan hem in het gebed. En dan mogen we ook ervaren hoe krachtig God kan werken in het gebed. Dat is wel de mooiste samenvatting van de ILO-uitzending, zeg maar.
0: Ik vind dat heel kernachtig samenvat.
1: Ja.
0: Het is netjes erom. Nou, de volgende zou ook voor Joas wezen. Want dat was het onderwerp Moos. En daar heeft hij ook weer wat over gestuurd. Hij zegt, Moos kunnen je dichter bij de Heere brengen of er wat ervan doortrekken. En hij stelt u ook even een vraag aan ons. Wie kies je als Moos? En wat ik heel erg waardeer aan ons als Moos roep, want dat zullen jullie als luisteraars inmiddels ook wel duren of weten, wij zijn een hechte Moos roep. Wat ik heel erg waardeer is dat wij samen als Moos ook regelmatig samen gingen bidden.
1: Ja.
0: En als er wat aan de hand was, of gewoon bij de Bijbelstudies die we hadden. En het is echt een zegen als je zoeken en moos mugen heen, waarmee je samen God mugen zoeken en dienen. Ja, dus als je verkeerde moos en
1: hou er mee op.
0: Of hou er mee op.
1: Of gewoon het evangelie verkondigen.
0: Gewoon het evangelie verkondigen, inderdaad.
1: Ja.
0: Kun ik nog even...
1: Ga ik dat laatste themaatje toch?
0: Het thema Normals was voor mij. En die viel mooi samen met de week van Valentijn. En ja, Wat is Valentijn? Een feest van de liefde. Dus het was ook liefde. En liefde komt oorspronkelijk bij God vandaan. Hij is die bron daarvan. En deze liefde heeft hij in de scheppingen legt. Bijvoorbeeld in het huwelijk. Liefde is een keuze. Een keuze die je elke dag maakt in alle verschillende soorten relaties die je in. Ook de relatie van Mars. En het is eigenlijk een keuze maken voor de anger, niet voor jezelf.
1: Ja. Mooi samen.
0: Nou, dat was in de eerste zes of zeven afleveringen.
1: We hebben er nog een bult gewoon. Dus we gaan maar snel duur. Hier en met Nice zelf. En we gaan duur met het nummer By Your Love van For King and Country. Nou, als je net al sleutel met liefde, hè? By Your Love. Dit nummer gaat over het idee dat mensen kunnen zien wie je binnen door de manier waarop je angeren behangelen. En dan hebben we vooral over de geboden van Jezus zelf, dat je je naast hem de liefde en zoals jezelf. Volgelingen van Jezus die moeten erkenbaar wezen door zijn liefde voor angeren. En daar zingt dit nummer ook over. Dus laten we daar goed naar luisteren. Mooi bruggetje eigenlijk. En dan binnen we zo bij de terug voor het Nice.

0: Het is altijd beter dan Arie.
1: Kleine jongen naast mijn vader in de kerkbanken. Ik leerde bidden en ik vouw nog dezelfde handen. Als ik ging slapen zijn mijn moeder en zijn engelen. Die vannacht over je waken, ze beschermen je. Maar de grote boze wereld liet me twijfelen soms. Gaat het om geld of geluk, want ze draaien het om. Hoe gaan ze vissen in mijn vijver, ze ontwijken de bron. Ik kan mijn ziel niet laten spreken als ik bijt op mijn tong.

0: Heaven on my mind van Toby Mac. In de vorm weer eruit Heuvels van Piotr. Ja, Albert, waar is je Joas? Ja, hij zit nog steeds niet. Ja,
1: zelfs Joas had eigenlijk het nice bericht, maar die zal ik maar overnemen, denk ik.
0: Ja, dus ja, daar zullen we mee beginnen dan. Het nice van Joas.
1: Jarenlang was de Amerikaanse natuurkundige Michael Gillen overtuigd atheïst geweest. Totdat wetenschappelijke ontdekkingen hem uiteindelijk tot geloof in God brachten, zegt de voormalige Harvard-docent. Gillen heeft een indrukwekkende wetenschappelijke loopbaan opgebouwd. In zijn studie behaalde hij doctoraten in natuurkunde, wiskunde en sterrenkunde en later gaf hij zelfs les aan de Harvard University. Daarnaast werkte hij als wetenschapsredacteur voor de ABC News. Lange tijd was wetenschap de hoogste autoriteit in het leven van Gillen.
0: Dus het was het belangrijkste voor hem in zijn leven, ja. Zeg maar. Ja.
1: Het veranderde toen de wetenschapper tijdens zijn studie ontdekte dat de werkelijkheid veel groter is dan wat mensen kunnen zien. Vooral de ontdekking van donkere materie was hierin de doorbraak geweest van Gillen. Wetenschappers veronderstellen dat donkere materie samen met donkere energie ongeveer 95% van het universum uitmaakt. Gillen realiseerde zich dat de uitspraak "zien is geloven" vanuit wetenschappelijk oogpunt niet standhield. In zijn verdere levensloop is Gillen op zoek gegaan naar antwoorden door zich te verdiepen in verschillende religies. Nadat een vrouw hem had uitgedaagd de Bijbel te lezen, vond hij uiteindelijk zijn weg naar het christelijk geloof. De tegenstrijdige uitspraken van Jezus kon hij rijmen met de verrassende ontdekkingen die hij in de natuur tegenkwam. Gillen vertelt dat hij heel langzaam groeide in zijn geloof. Het duurde ongeveer 20 jaar voordat hij echt tot geloof kwam. Tegenwoordig spreekt de wetenschapper op universiteiten over de hele wereld openlijk over zijn geloof en dan gaat hij hierover in gesprek met studenten.
0: Bijzonder nice, hè?
1: Ja.
0: Maar is hij dan echt christen geworden? Of is hij nou alleen nog steeds aan het zoekende? Want dat maakte ik er nou even niet op het, zeg maar.
1: Nou,
0: hij groeide in zijn geloof.
1: Voordat hij echt tot geloof kwam.
0: Ja, dus we kunnen ervan uit gewoon dat hij echt tot geloof gekomen is. Gewoon christen geworden.
1: Ja, want daar deelt hij nou ook over. Spreekt hij nou ook over openlijk over op universiteiten?
0: Ja, ja.
1: En dan gaat erover in gesprek met studenten. Dus dan moet je wel wat basis hebben, zeg maar.
0: Ja, dan moet je ook wel wat dingen weten mezelf, hè. Studenten, volgens mij houden studenten helemaal van universiteiten ervan om lekker het debat aan te gaan.
1: Dat is fantastisch.
0: Ook als het om deze soort... Ja, dan zie je het al.
1: Wetenschap. Johannes, kun je wetenschap met de Bijbel rijmen? Zo ja, en misschien een voorbeeld ervan.
0: Ja, een voorbeeld van bijvoorbeeld de Bijbelse wetenschap, dat is hygiëne in quarantaine maatregelen. Die in het Oude Testament die God aan zijn volk oplegt. En eeuwen later ontdekt een wetenschapper pas dat deze maatregelen de verspreiding van ziektes drastisch verlegden. Nou heb je bijvoorbeeld, uw mensen weten het wel, waarschijnlijk de jongeren nog niet. In de middeleeuwen had je zelf de pest, de grote ziekte die over Europa eerste. En er was een groep in Joden in Duitsland. En die hebben zich weer compleet aan de oude reinigingswetten van Mozes houden in die tijd. En bij Uli kwam de pest niet vuur.
1: In de rest van Europa wel.
0: In de rest van Europa wel. Dat is ook een van de redenen waarom de Joden dan al de schuld einde kregen van de pest. Die zijn Uli bijna aanstichter. Maar ja, dat is dan best wel bijzonder als je dat zo leest. Want ik bedoel, God die wist gewoon wat het beste was voor zijn volk. En ze mogen nog geen varkensvlees eten. Dat was echt niet omdat God zomaar een God was die zomaar een regeltje bedacht. Maar varkensvlees zijn gewoon boordevol met slechte stoffen en bacteriën. Ja, nog steeds.
1: Ik heb begrepen van een persoon die werkt in de voedselindustrie. Ook begrepen dat modern, zeg maar, tegenwoordig kunnen ze varkensvlees veel beter reinigen en kun je wel opeten. Ja. Maar destijds kon dat gewoon niet.
0: Nee, precies.
1: Omdat ze daar de middelen nog niet van hadden.
0: Ja, waren gewoon hele vieze biesten. Ja, nog steeds. Als je ze zien, in de skate te verroeten met de reuze neuzen. Dus ja. Word ik er vrolijk van als je zo'n stukje vlees op een bak kreeg. Maar
1: ik ben blij dat je een koe niet in de stal te zien.
0: Nee, nou, die heb ik wel eens zien. Dat is toch hangers. Ja, schoenhangers.
1: Dat is hangers. Ja, is goed.
0: Nou goed, het zit er alweer bijna op, het Nice Blucky. Dus wij gaan duur met het volgende nummer. En het is het nummer Love Broke Through van Toby Mac. En dit nummer gaat over bekering en persoonlijke verandering door Gods liefde. Toby Mac die beschrijft hoe hij zich vroeger verleuren, beschadigd en zoekend voelde. Maar ja, hoe Gods liefde duur brak in zijn leven veranderde. Daarom zegt ook echt de liefde brak recht doorheen in zijn leven. Dus hij zingt ook een beetje een soort van persoonlijke getuigenis. Maar ja, ook ter bemoediging en ter aanmoediging om God te zoeken. Dus dat we daar lekker naar luisteren. En ja, dan hopen we dat de Joost er zo meteen wel is. En dan binnen wij nog tot 10 uur vanavond hier op Urk FM.

I'll Fly Away van Josiah Queen. En daarvoor hebben we eruit Awesome God van Shane & Shane. En ja, dan binnen wij toegekomen aan de meditatie. Vandaag is de laatste uitzending van het seizoen. We gaan elkaar een paar weken niet meer zien. En daarom leek het me een goed idee om een meditatie te houden over het laatste hoofdstuk van de Bijbel. Waar wordt vooruitgeblikt op de dingen die komen gaan. En natuurlijk vooral de wederkomst van Jezus Christus. En zie, ik kom spoedig. En mijn loon is bij mij om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn. Ik ben de Alfa en de Omega. Het begin en het einde. De eerste en de laatste. Zalig zijn zij die zijn geboden doen, zodat zij recht mogen hebben op de boom des levens en opdat zij door de poorten de stad mogen binnengaan. Maar buiten bevinden zich de honden, de tovenaars, de ontuchtplegers, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder die de leugen lief heeft en doet. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om bij u in de gemeente van deze dingen te getuigen. Ik ben de wortel en het nageslacht van David, de blinkende morgenster. En de geest en de bruid zeggen kom, en laat hij die het hoort zeggen kom. En laat hij die dorst heeft komen, en laat hij die wil het water des levens nemen voor niets. Want ik getuig aan ieder die de woorden van de profetie van dit boek hoort, als iemand iets aan deze dingen toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek geschreven zijn. En als iemand afdoet van de woorden van het boek van deze profetie, zal God zijn deel afdoen van het boek des levens en van de heilige stad, van de dingen die in dit boek geschreven zijn. Hij die van deze dingen getuigt, zegt ja, ik kom, spoedig, amen. Ja, kom, Heere Jezus. De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen. Jezus komt terug. Dat is zeker en wordt duidelijk gemaakt door deze laatste verse van de Bijbel. Dit Bijbelboek is geschreven door de apostel Johannes. Hij was verbannen naar het eiland Patmos waar hij visioenen heeft gekregen van God. De visioenen hebben hem laten zien wat er nog staat te gebeuren in de eindtijd en vooral dat Jezus terugkomt. Jezus onderstreept nog een keer, ik ben. Die uitspraak hebben we vaker gezien. Jezus is de Alfa, de eerste letter van het Griekse alfabet, en de Omega, dat is de laatste letter van het Griekse alfabet. Jezus is de voleinder van de wereld. Hij zal alles rechtmaken op de dag dat hij terugkomt. Jezus geeft hier een prachtige bemoediging voor christenen. Hij zal terugkomen. Tegelijk is dit woord ook scherp. Dit woord is ook eerlijk over de mensen die Jezus niet hebben erkend als hun redder en zaligmaker. Zij zullen straks buiten staan. Dat is dus ook een waarschuwing voor ons. Zoek Jezus in je jonge jaren. Zoek hem vroeg en hij zal je niet uitwerpen. De versen daarna onderstrepen dat. Laat hij die dorst heeft komen. En degene die het wil mag het water des levens nemen voor niets. Beleid je zonde voor Jezus Christus en hij zal je vergeven. Zometeen begint de zomervakantie en we zullen elkaar een tijd niet zien. Neem daarom deze woorden mee in je hart. En zoek hem, overal waar je bent. Of je nu op vakantie gaat of hier op Urk blijft, Jezus reikt zijn middelaarshanden naar je uit. Hij wacht nog steeds op zondaren die het buiten zichzelf zoeken en hun lege hand ophouden op de knieën aan zijn voeten. Dan wordt het verlangen geboren om uit te zien naar de wederkomst van Jezus. In deze gebroken wereld, die steeds verder weg lijkt te raken van het woord van God, doet Jezus deze belofte. Ik kom spoedig. Hij zal alles rechtzetten. Er zal geen rouw, geen verdriet, geen moeite en geen zonde meer zijn. Dan mogen we eeuwig onze zaligmaker groot maken, wat hij zo verdient. Kijk jij uit naar zijn komst? Jezus wil naar de jouwe. Hij wil je bekeren. Neem dat de komende weken mee in je hart. De genade van onze Heere Jezus Christus, zij met jullie allen. Amen.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de bosbranden in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuisblijven. De brandweer heeft een groep kinderen die op vakantiekamp was geëvacueerd. In Spijkenisse is een man opgepakt voor meerdere zedenzaken in korte tijd. De man zou gisteren hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen. Hij zou haar de borstjes in hebben getrokken. Ook op andere plekken in de stad onder Rotterdam zou hij hebben toegeslagen. Via Burgernet werd een signalement verspreid. De opgepakte man is een dertiger. Het Australische Great Barrier Reef komt toch niet op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed. Er wordt al langer gewaarschuwd dat het grootste koraalrif ter wereld moet worden toegevoegd omdat het in gevaar is. Door klimaatverandering verbleekt het koraal en sterft het af. Maar volgens UNESCO is het rif de afgelopen jaren veerkrachtiger geworden en heeft Australië goede stappen genomen om het koraalrif beter te beschermen. Het Great Barrier Reef is zo'n 2400 kilometer lang en er leven zo'n 400 soorten koraal. In de Verenigde Staten wordt het 250-jarig bestaan van het land gevierd. Niet alle festiviteiten gaan door vanwege de hitte. In de hoofdstad Washington is de parade afgelast. Het kan er meer dan 40 graden worden in de stad. Ook op andere plekken worden vieringen aangepast. Het weer, in het midden en zuiden veel zon, in het noorden wat meer bewolking bij 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Klop, klop. Wie is daar?
3: Loof.
2: Lofie.
3: Lovem.

0: Can't Steal My Joy van Josiah Queen. In de voor- en we draait Ons Koning Kom van Juanita Duplessis. In de over- en we draait Fighting For You van 10th Avenue North. En na de meditatie en het nummer draait Revelation 22 Come Lord Jesus van Project of Love. Ja, en dan zitten we alweer in uur 2 van Lovem. Leste uur 2 van het seizoen. En kijkers wie er alles kuiven is in ons midden.
1: Ja. Welkom terug, Joas.
0: Ja, verkloot jezelf maar even.
1: Ik wil even mijn excuses aanbieden voor de luisteraars. Maar nou, ik ben er weer.
0: Ik denk dat ze je wel vergeven, Eno. Hebben
1: we die al laten aan vergeven?
0: Hebben we die al laten? Volgens mij niet, hè?
2: Volgens mij niet. Nee,
0: nou, precies. Dan kunnen we dat morgen even zo meteen even duur nemen. Want dan gaan we ook niet verder, Albert.
3: Ja, de eerste 6 uitzendingen die binnen langs te komen in het eerste praatblokje. Ja, dan binnen nog 12 of 13 stuks van thema's over.
0: Ja.
3: En dan gaan we nou even naar kijken. Want Johannes, het laatste thema wat voorbij kwam in het laatste blokje was liefde. En het thema daarna had je veel bereid. En toen ging het over heiliging.
0: Ja.
3: Wat is dat?
0: Nou, heilig, dat even erg samengevat betekent apart gezet. Of apart gezet door God. En ja, toen hebben we een kanger ook wel echt even aan het kijken van, wisten we dat wij ook heilig binnen als christen zijn? En God heeft je apart gezet en hij wil je vader wezen. Dat heeft hij beloofd in je doop. Maar daarbij hoort ook een heilig leven. En dat is een leven wat maar in maar tot bekering komt door zondebesef in verangering. Wat de Heilige Geest duurwaarkt in je leven.
3: En je hebt het toch even kort over bekering. Maar wat is dat?
0: Ja, bekering, dat is dat moet je eigenlijk zelf doen. Hè? Dat, bij bekering dan maak je als het ware een ommekeer. Hè? Dus je komt tot het besef van dit kan zo niet langer.

0: muziek. En nog even een kernzin die past bij dit thema.
1: Ja, God heeft muziek aan de mensen gegeven om muziek te mogen maken tot zijn eer. Helaas heeft de mens het verangerd om muziek te maken tot zijn eigen eer. En over de dingen die hij zelf leuk vindt en die hem plezier geven. Ja, en toen heb ik aan de vraag gesteld van ja, welke muziek luisteren wij? En welke muziek luisteren doen ze luisteren hoor? En kun je daar als christen naar luisteren? Nou, daar binnen we wat gedetailleerder op ingegaan in de uitzending zelf. Dus ja, luister die vooral terug als je dat niet te doen hebt.
0: Stond allemaal op de website.
1: Stond allemaal op de website. Ik vind
0: dat aan te moeten.
1: Ja, maar dat was toch wel het kernstukje van het thema.
0: Ja, daar binnen we vanzelf ook hele goede vragen. En daar binnen ook vragen die ook spelen in het uitgangsleven van jongeren. En daar slon ik gelijk een bruggetje naar een volgende thema. Want die had Joas voorbereid en toen ging het over uitgaan.
2: Ja.
0: Joas, en samenvatting.
2: Nou ja, we begonnen dat thema van, nou weet je, wel eens een collega die zegt van, wat doe je in het weekend? En daar praten we even met elkaar over, ja, wat zijn nou de grenzen en hoe trek je die grenzen? En we kijken ook even naar de Bijbel van, wat zegt de Bijbel erover? Kunnen wij lekker losgaan in het weekend? Toen kwamen we dus achter dat de Bijbel ons ook waarschuwt voor een bepaald losbandig leven. Dat we niet in de raad van de goddelozen moeten staan en niet zitten bij de spotters, zeg maar. Wat ook in Psalm 1 staat. En door die Bijbelse richtlijnen konden wij dus mooi kijken van, nou, wat heeft de Bijbel hierover te zeggen?
0: Je maakt een recht die neerwaartse spiraal, hè, van staan of lopen, en staan en dan zitten.
2: Ja.
1: Ja. Ja.
0: En het volgende thema dat had ik voorbereid. En toen had ik het over talenten. Want vaak denken we, als we het woord talenten horen, denken we vaak aan dingen die een anders zegt. Zoals zingen, voetballen of wat anders. Maar gesprekken voeren met mensen kan bijvoorbeeld ook een talent wezen. Een talent waardoor die anderen zich gezien voelt. Een talent wordt ook wel een gave genoemd. En God wil deze talenten of gaven gebruiken tot eer van hem. Ja, en dan komen we bij de volgende. En dat is het woord vermaning. En dat is een vrij belangrijk woord voor christenen.
1: En lastig.
0: Maar misschien weet je er maar over, Johannes.
1: Ja, ja, die heb ik voorbereid. En ik heb er aardig wat middagjes op zitten zoeken, weet ik nog wat onderdeed. Ja, vermanen is wel even een lastige term in de Bijbel. Wordt vaak verkeerd opgevat en mensen denken er toch een beetje raar over. Maar het is eigenlijk het liefde in een waarschuwen, waarna die ine in zonde zien leven. Vermaning is dus vooral geen oordelen, maar is puur gericht op de liefde voor de anger, om de anger terug bij Christus te brengen.
0: Is een heel belangrijk woord voor christen.
1: Erg belangrijk, ja.
0: Nou ja, en een ander belangrijk woord, wat iedereen ook wel kent, is geloven. En ook hier hebben we een thema over het draait. En iedereen gelooft wel in iets. We noemen les nog het vuurbeeld aanhoudt van de stoel. Als je op een stoel gaat zitten, geloof je dat die stoel je houdt. Geloven is ergens op vertrouwen. En Bijbels geloof is een innig, overtuigd vertrouwen in de almachtige, eeuwige, betrouwbare God. Het God tegenwoordig vaak om het gevoel dat mensen ergens bij je houden. Maar dat is dus niet het Bijbelse geloven. Het Bijbelse geloven is echt vertrouwen op God.
1: Ja.
0: Nou, dat was het vierde probleukje.
1: Ja, zometeen hebben we nog een leste probleukje met de leste thema's die we bangelt hebben.
0: Maar waar je wat had op één staan.
1: Ja, een mooie pol.
0: Een bijzondere lange pol. Ja. Met al die verschillende versies.
1: Ja.
0: Om de top 5 samen te stellen.
1: Ja, zeker. Want kijk, wij hebben zelf heel veel nummers draaien beloven hem. Ja, en er binnen altijd een paar favorietjes bij mensen mezelf. En die hebben we proberen te vangen in deze top 5. Dus wij draaien deze leste uitzending. Draaien bij de Lovem top 5.
3: Dit is de Lovem top 5.
1: Nou, er is hij weer.
0: Ja.
1: Klinkt leuk. Ja, we gonden lekker voor. En we draaien de Lovem top 5. En ja, nou hebben we zelf een bult mooie nummers klaar gezet. We hopen dat iedereen zijn God herkennen. Mensen hebben er massaal op gestemd. Dus ja, we hopen dat jullie ervan gewoon genieten. En dan beginnen wij met...
3: Nummer 5.

0: Dit is de Lovum Top 5.
1: Mijn microfoon, ja, maar dan zat hij wel aan mijn microfoon. Ik vergat hier even mijn microfoon aan te zetten. Maar ja, we hebben nou vier nummertjes zat. Dat was
2: nummer 4
1: Sting, nog 1-3-4 van Martijn Buwalda. Nummer 4 Sting, Jesus Loves van Zach Williams. Nummer 2 Sting, of ik zeg het andersom.
2: Je moet wel even goed lezen.
1: Ja. Op nummer 5 Sting, Walk With Jesus van Consumer Fire. Nummer 4, You Say van Lauren Daigle. Nummer 3 Sting, Jesus Loves van Zach Williams. En op nummer 2 Sting, nog 1-3-4 van Martijn Buwalda. En ja, mooie nummers. Die ben aan de vroegende de luisteraars. En dan hebben we nog één nummer te gaan.
2: Het mooiste nummer van allemaal.
1: Het mooiste nummer. En ja, dan gaan we maar snel naar luisteren.
2: Spannend.
0: Nummer 1.

0: Dat was nummer 1. Who Am I? Van Casting Crowns and Mercy Me.
1: Ja, en denk je nou, ik heb er een aantal mist. Ze komen vanavond ook nog op Insta. Dus als je ons volgen, dan kom je ze ook nog turen.
0: Ja, en ze stonden uiteraard ook op de Spotify.
1: En ze stonden op de Spotify-lijst.
0: Ja, zeker.
1: Ja, dan hebben we een door de probleukie.
0: Ja.
1: En we hebben inmiddels al 12 thema's kort even duren spreken. En het volgende thema, dat sluit mooi aan bij een christelijke feestdag. Het ging namelijk over Pasen.
0: Ja.
1: Dat was een hele speciale uitzending, waarin Johannes en ik allebei een deel en vuurbereid van de uitzending. En daar hadden we het over geestelijke en een fysieke lijn van Christus. Dat hij onze straf droeg en dat is het verlaten worden door God. Om te zorgen dat wij dat nooit hoeven mee te maken. Maar we mogen ook spreken over de opstanding van Jezus. Hij is opgestaan en als hij iemand terugkomt, zullen alle doden opstaan. Hij was de eerste, maar er zullen er nog veel meer volgen. En de uitzending na Pasen ging over Horst. En Joas, kun je ons daar wat meer over vertellen?
2: Nou, sorry, daar heb ik geen tijd voor.
1: Nou, dat was een mooie samenvatting.
2: Horst, ja, dat was ook een uitzending. En ik vond dat een heel leuk thema om te maken. Want ik zie steeds maar mensen jagen. Jagen naar dingen en wordt jagen wel in orde. En ik word juist in de oproep doen van... Ja, zoeken wij ook nog de stilte op. Zoals de Heer Jezus dat ook ding. Want de Heer Jezus die zocht heel vaak de stilte op om te mediteren. Om met zijn vader te praten. En doen wij dat ook. Of gewoon wij juist in, helemaal op in die wereldse gejaagdheid. En daar ging het thema een beetje over.
0: Ja. Maar zo'n mooi thema, ja. Weet ik ook nog.
1: Het thema daarna, toen had ik het over vloeken. En steeds vaker horen we vloeken of grove woorden om ons heen. Vloeken als een GVD of een OMG binnen vreselijk in de ogen van God. Ze maken hun belachelijk en vragen om een oordeel. Maar ook skelden tussen mensen onderling is een belediging voor de schepper. Hij heeft ons immers allemaal gemaakt. God vraagt van ons om onze tongen te gebruiken tot eer van hem. Om anderen te zegenen in plaats van te vervloeken. Dat staat ook in de Bijbel. Denk nou over welke woorden je gebruiken. Je woorden hebben namelijk macht. In Johannes, die hadden ook een uitzending voorbereid over eenzaamheid.
0: Ja.
1: Kun je daar wat meer over vertellen?
0: Ja, ik ging het toen even over eenzaamheid. Ja, omdat ik toch wel zag dat een boel christenen ook wel eenzaam ja, kon een wezen, kon voelen vooral. Hè. Dat is het minst, het voelt eenzaam. En ja, eenzaamheid is een lastig iets voor elke christen. Christenen kunnen zich erg eenzaam voelen, omdat ze tegen de stroom van de wereld ingaan. En ja, gelukkig is de kerk een plek van ontmoeting. En het belangrijkste is, God is er altijd bij. Hij is bij je, op alle wegen die je gaat. Ja, en dat is de grote troost van de eenzaamheid.
1: Ja, en nou, God het niet speciaal om sociale eenzaamheid verzellen, van die wordt dan door de kerk opgelost.
0: Ja.
1: Maar echt door die emotionele eenzaamheid dat je alleen voelt.
0: Ja, ja.
1: Nou, en na liefde en geloof wou ik een uitzending vuurbrein over de derde christelijke deugd, namelijk hoop. En dit woord klinkt voor ons als een zekerheid, tegenwoordig. Maar bibelshoop is eigenlijk heel anders. Bibelshoop is de rotvaste overtuiging dat het ook echt gaat gebeuren. Het is een vaste zekerheid en verwachting dat God zijn beloften zal nakomen. En hoop en geloof die zijn eigenlijk met een gangen verbonden. Door het geloof vertrouwen we op wat Jezus het doet en nou nog doet. En hoop is een vertrouwen op wat hij nog God doet en wat er komt. Ja. En ja, dan hebben we de lijstuitzending.
0: Ja, die was vorige week.
1: Ja. En toen ging het over verlossing. En die had je ook voorbereid.
0: Ja, dat klopt. Ja, verlossing is gewoon een eerlijk woord. Ook in de Bijbel. Ik geniet er altijd nog van. Wij worden verlost. En waarvan? Ja, de mens is in zonde vallen. Wij hebben een God laten vallen. En we zijn achter de duivel aan gegaan. En God roept ons terug door het werk van Jezus Christus. Die de verlosser is. Hij wil ons verlossen en ons bevrijden van de slavernij van de zonde. Ja, dat is gewoon een prachtige... Ja, dat is gewoon het evangelie.
1: Dat is het evangelie.
0: Ja, maar daarom is die verlossing zo'n lekker woord. Zo'n lekkere positieve smaak zit erin. En daar hebben we toen de nadruk op proberen te leggen. Ook een mooie uitzending. Eigenlijk ben het allemaal mooie uitzendingen, hè?
1: Wij draaien alleen maar mooie uitzendingen. Ja. Niet om op te scheppen, hoor. Maar,
0: Kijk, en nou zien je als luisteraar en je nou alle thema's hoort. Als je nou denkt van, ik wil voor seizoen 2 wil ik toch echt wel dit aandragen. Want laten we hier eens onderzoek naar doen met een kanger, weet je wel. Laten we hier eens een mooie uitzending van maken. Ja, schroom niet om eens gewoon een mail te sturen naar lovem@urkfm.nl. Of in de DM van de Insta, lovem_urkfm. Stuur je suggestie en dan kijken wij wat we ermee kunnen doen, uiteraard.
1: Ja, we hebben al een aantal mooie uitzendingen in de planning staan.
0: Ja.
1: In onze gedachten. Nog niet op papier, maar in gedachten wel.
0: Ja.
2: En wat ook misschien leuk is, als mensen denken van, nou, hier wil ik eigenlijk nog wel in deel 2 van. Ja, dat is een heel interessant onderwerp. Dan mag je dat ook gerust zeggen, denk ik.
0: Zeker.
1: Ja, stuur het gerust even.
0: Ja.
1: Ja, en dan hebben we een afsluitend nummer van het thema.
0: Ja.
1: En daar heb ik een keuze voor een duidelijk geluid van Christian Verwoerd. En in dit nummer wordt gezongen over een aantal geloofshelden. Zo komt onderhangere Jezus zelf langs. Laten wij net als jullie een duidelijk geluid horen, is dan de vraag die je horen. Zien mensen aan jou dat je geloven?
0: Mooie boodschap om het thema mee af te sleutelen. Dus laten we het vooral doen. Niet met mij. En dan binnen we zo nog even van buiten terug voor de algemene afsluiting. En dan laten we lekker luisteren naar een duidelijk geluid.

0: Ja, dan zit het erop, jongens. De uitzending.
1: Het zit erop.
0: Ja, het zit erop. En dan binnen wij.
2: Het heel weer net en dan gewoon wel weer los.
0: Ja, maar dat is te mooier voor seizoen 2. Hè? Dus, want seizoen 2 komt eraan, hè, Albert?
1: Ik hoop het.
0: Ja, dat hopen we toch al doen, toch?
1: Deo voor lente.
0: Deo voor lente.
1: Als God het wil.
0: In september hopen wij weer verder te gaan. Ja. En dan willen wij jullie weer zelf ontzettend bedanken voor het luisteren dit seizoen. En ook deze uitzending. De herhaling en de meditatie die komen uiteraard op de website.
1: En als je nog verzoeknummers zijn, nog één laatste keer, stuur ze naar lovem@urkfm.nl. En ook thema's voor het nieuwe seizoen, die ben hartstikke welkom.
3: Ja, en vergeet ons vooral niet te volgen op Instagram. En er is ook nog een Spotify playlist, die kun je ook luisteren. Er hebben al heel veel nummers in. Ik denk al 15, 16 luisteruren. Dus dat kun je lekker los.
0: Ja.
3: En dat zullen we maar zeggen.
0: Nou ja, kijk, nou is het mezelf de afsluiting. En nou, ik vind het toch best wel jammer. Want ik bedoel, het is altijd ik kijk er echt altijd naar uit elke mond. Ik vind het echt leuk om radio te maken. En gewoon lekker het evangelie verspreiden. En Albert, wat zou je nou nog willen meegeven aan de luisteraars voor de komende weken?
2: Gewoon bidden en lees de Bijbel.
0: Lekker direct. Ja. Ja, nou ja.
2: Als je het nog nooit aan het doen, dan ben een fantastische website waar je van kunnen genieten.
0: Probeer
2: maar
0: het.
2: Maar lees hem.
0: Ja. En hier, Joa, zijn je nog wat om mee te geven aan de luisteraars?
3: Nou, ik denk onze luisteraars die gewoon allemaal wel op vakantie. En probeer ook het evangelie te delen misschien met iemand die je terugkomt op vakantie.
0: Ja.
3: Zou ik vooral meegeven.
0: Mooi.
3: Want het is een boodschap die we uitdelen, hè?
0: Ja, zeker, zeker. Ja. Aardig belangrijk.
2: Van de apostelen.
0: Ja. Nou ja, nou hebben wij nog een afsluitend nummer. En kijk, ik dacht bij mezelf, wat moet je daar nou voor doen? Nou, we hadden een aantal suggesties, hè. Jan de Mooie geven en net thuis de zending zijn. Joas nog een goeie. Maar ja, ik dacht ook bij mezelf, ja, het zou wel even gaaf zijn als je nou ook gewoon afsluiten met het nummer waar je ooit ook mee begonnen bent. Gewoon met alles. Ja, en wat dan toevallig ook het intro-nummer is van Complete Lovem.
2: Plus Johan is een favo-nummer inmiddels.
0: Nou, East to West scoort ook wel over. Okay. Maar ik vond dit toch wel een bijpassend iets om mee af te sleutelen. Het is dus het nummer In God We Trust van Newsboys. Ja, en wat deze zanger zingt, ja, vertrouw op God. En neem dat gewoon mee de komende weken in. Blijf op God vertrouwen. Hou je vast aan hem en aan hem alleen. En ja, dan wens Team Lovem jullie van harte God zegen toe.

0: OFM.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de bosbranden in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuisblijven. De brandweer heeft een groep kinderen die op vakantiekamp was geëvacueerd. In Spijkenisse is een man opgepakt voor meerdere zedenzaken in korte tijd. De man zou gisteren hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen. Hij zou haar de borstjes in hebben getrokken. Ook op andere plekken in de stad onder Rotterdam zou hij hebben toegeslagen. Via Burgernet werd een signalement verspreid. De opgepakte man is een dertiger. Het Australische Great Barrier Reef komt toch niet op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed. Er wordt al langer gewaarschuwd dat het grootste koraalrif ter wereld moet worden toegevoegd omdat het in gevaar is. Door klimaatverandering verbleekt het koraal en sterft het af. Maar volgens UNESCO is het rif de afgelopen jaren veerkrachtiger geworden en heeft Australië goede stappen genomen om het koraalrif beter te beschermen. Het Great Barrier Reef is zo'n 2400 kilometer lang en er leven zo'n 400 soorten koraal. In de Verenigde Staten wordt het 250-jarig bestaan van het land gevierd. Niet alle festiviteiten gaan door vanwege de hitte. In de hoofdstad Washington is de parade afgelast. Het kan er meer dan 40 graden worden in de stad. Ook op andere plekken worden vieringen aangepast. Het weer, in het midden en zuiden veel zon, in het noorden wat meer bewolking bij 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

ben ervan overtuigd dat dood nog leven, engelen nog machten, nog krachten, heden nog toekomst, hoogte nog diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God die Hij ons gegeven heeft. In Christus Jezus.

Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de bosbranden in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuisblijven. De brandweer heeft een groep kinderen die op vakantiekamp was geëvacueerd. In Spijkenisse is een man opgepakt voor meerdere zedenzaken in korte tijd. De man zou gisteren hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen. Hij zou haar de borstjes in hebben getrokken. Ook op andere plekken in de stad onder Rotterdam zou hij hebben toegeslagen. Via Burgernet werd een signalement verspreid. De opgepakte man is een dertiger. Het Australische Great Barrier Reef komt toch niet op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed. Er wordt al langer gewaarschuwd dat het grootste koraalrif ter wereld moet worden toegevoegd omdat het in gevaar is. Door klimaatverandering verbleekt het koraal en sterft het af. Maar volgens UNESCO is het rif de afgelopen jaren veerkrachtiger geworden en heeft Australië goede stappen genomen om het koraalrif beter te beschermen. Het Great Barrier Reef is zo'n 2400 kilometer lang en er leven zo'n 400 soorten koraal. In de Verenigde Staten wordt het 250-jarig bestaan van het land gevierd. Niet alle festiviteiten gaan door vanwege de hitte. In de hoofdstad Washington is de parade afgelast. Het kan er meer dan 40 graden worden in de stad. Ook op andere plekken worden vieringen aangepast. Het weer, in het midden en zuiden veel zon, in het noorden wat meer bewolking bij 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de bosbranden in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuis blijven. De brandweer heeft een groep kinderen die op vakantiekamp was geëvacueerd. In Spijkenisse is een man opgepakt voor meerdere zedenzaken in korte tijd. De man zou gisteren hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen. Hij zou haar de borstjes in hebben getrokken. Ook op andere plekken in de stad onder Rotterdam zou hij hebben toegeslagen. Via Burgernet werd een signalement verspreid. De opgepakte man is een dertiger. Het Australische Great Barrier Reef komt toch niet op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed. Er wordt al langer gewaarschuwd dat het grootste koraalrif ter wereld moet worden toegevoegd omdat het in gevaar is. Door klimaatverandering verbleekt het koraal en sterft het af. Maar volgens UNESCO is het rif de afgelopen jaren veerkrachtiger geworden en heeft Australië goede stappen genomen om het koraalrif beter te beschermen. Het Great Barrier Reef is zo'n 2400 kilometer lang en er leven zo'n 400 soorten koraal. In de Verenigde Staten wordt het 250-jarig bestaan van het land gevierd. Niet alle festiviteiten gaan door vanwege de hitte. In de hoofdstad Washington is de parade afgelast. Het kan er meer dan 40 graden worden in de stad. Ook op andere plekken worden vieringen aangepast. Het weer, in het midden en zuiden veel zon, in het noorden wat meer bewolking bij 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.